0: We heten u weer welkom bij 2 uur country, bluegrass, ik ga ze niet allemaal noemen. Maar ze zijn er allemaal wel, de mooie stijlen van country muziek. En dat deel ik graag met mijn collega's, want die ga ik ook welkom heten. Leen.
1: Tiemen.
0: Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: En Haro.
1: Fijn dat jij er ook weer bent.
0: Ja.
2: En Johan natuurlijk ook.
0: Ja. En Haro natuurlijk ook weer welkom.
2: Ja.
0: En dan Jos, jij bent weer welkom voor het interview.
3: Ja, goedenavond. Zit ik te ver van het propje af? Ik kijk al eens.
0: Nee, niet je neus erin.
3: Goedenavond, luisteraars. Ja, ik ben er weer.
0: Goed, en dan Johan voor de techniek. En Gerrit is er vanavond ook weer bij. Welkom, Gerrit, en de microfoon technicus. Dus, nou, daar hebben we ze allemaal. Oh nee, we verleden hebben we nog voor social media, filmen en alles. En Patrick is er voor foto's maken. En dan hebben we ze geloof ik allemaal gehad. Oh, en de artiesten natuurlijk. Maar daar gaan we straks even over hebben. Dat komt zo meteen. We zijn begonnen met Del Watson, From the Cradle to the Grave. En alleen jij hebt weer iets over Down the Road.
1: Ja.
0: Maar daar de artiest die dat...
1: Nou, dit is, als je de titel ziet, dan denk je dat het gaat over mensen met een beperking. Mm-hmm. Maar in 1972 of 73, toen dit werd opgenomen, toen werd dat nog niet in dat verband gebruikt. Ik draai in mijn aandelen in de uitzending altijd graag nummers van bands die mede de grondslag legden voor de Americana. En deze week heb ik daar Manessas voor uitgekozen. Een supergroep die maar een kort bestaan heeft gehad. Met Stephen Stills als aanstichter, Chris Hillman als opstoker, Al Perkins, Calvin Samuels, Paul Harris en Dallas Taylor als ondersteuners, maakten zij 2 studioalbums. En van het tweede album, Down the Road uit 1973, waar we vandaag dus een nummer van draaien, kregen ze ook nog steun van onder andere Joe Walsh, Bobby Whitlock, Joe Lalla en P.P. Arnold. Ja, Joe Lalla. Percussionist. Hè? Die zou hier bij de man die straks de percussie gaat doen ook bekend moeten zijn. Wij draaien Manessas met de titelsong van het album Down the Road. Geschreven door Stephen Stills himself.

0: Een Americana in zijn bijna conceptuele vorm. Zal ik maar zeggen.
1: Dat is mooi uitgedrukt, Leen.
0: Ja, ja, je verzint af en toe zo'n woord. Ah, en soms schiet er wel eens een te binnen. Ja, Manassas was dat.
1: Soms
0: eigenlijk zonde dat die band zo kort bestaan heeft. Ook weer. Maar ja.
1: Ja. Ja, ik heb soms wordt het een regel ook wel, een paar woorden.
0: Ja, ja.
2: Ik was er niet zo'n fan van.
0: Nee, dat kan.
2: Het viel me zo tegen, die eerste plaat.
0: Ja.
2: Maar goed, ja. Er zijn genoeg andere dingen gebeurd die wel leuk waren.
0: Dus, absoluut, en daar weer uit voortgevloeid.
2: Ja. En bovendien, jij weet steeds de goede eruit te pikken. Dus dat vind ik toch weer een prettige bijkomstigheid. Ja, ik stond voor mijn kast. De cd-kast in navolging van Tiemen. Ik kon erbij gaan zitten trouwens. Want die van mij is iets minder indrukwekkend dan daar zo. Ja.
1: Oh.
2: Is waar. En kwam ik Bob Newworth tegen.
0: Ja, mooi.
2: En toen dacht ik, hey, ik heb 3 cd's. En ik dacht dat ik er 2 had altijd. Maar ja, die ene had ik ook wel eens een keer eerder gedraaid door Blake. Maar ik dacht van, nou, het is een mooie gelegenheid. Want kijk, we zitten nu toch op de weg. Dus I on the Road kon er makkelijk bij.

0: Ja, Bob Newbreath. Er staat trouwens een leuk verhaaltje nog op die hoes van hem. T-Bone Burnett was de producer. Ook speelde ook mee hier en daar. Ze waren toen met wat gitaristen aan het spelen. En daar werd een liedje gespeeld door Bob Newbreath. En toen vroegen ze van, welk lied was dat? Ja, dat wist hij nog niet, want dat had hij nog maar net gemaakt. Ja, en zo gaat dat dan. Bob Newbreath. Ja, ja. Ja.
1: Zo maak je van alles mee. De volgende, Leen weer.
2: Oh, ben ik weer. Oh, ja, sorry,
1: we gaan rustig aan door, Leen.
2: Ja, joh, ik zat op de oude doos te wachten.
1: Nee, die komt vanavond niet.
2: Nee.
1: Ja, we live het is, we hebben geen oude doos.
2: Ik protesteer niet. Mary Gauthier is een Amerikaanse folk singer-songwriter die we volgens mij in ons programma nog niet eerder draaiden. Johan?
3: Jawel.
2: Ja? Wel eens gedraaid? Ja. Ik kon het niet vinden, maar... Nee, maar misschien voor de...
3: Of
2: voor de
3: villa misschien dan.
2: Ja. Dat zou kunnen.
3: Ik denk toch wel een keer hier, hoor. Maar.
2: Ja. Nou ja, hoe dan ook. Vandaag draaien we haar wel. Met een nummer van haar album Mercy Now uit 2005. Oh. Ze zingt I Drink. Dat vrijwel zeker verwijst naar haar drankverslaving. Waaraan zij inmiddels geholpen is, zoals dat dan heet. Okay. Haar liedjes zijn door bekende country- en Amerikanen-artiesten gecoverd. Waaronder Tim McGraw, Bobby Bear, Amy Helm en Jimmy Buffett. Hier is Mary Gauthier.
4: He'd get home at 5:30, fix his drink,

0: is natuurlijk een doorleefd lied. Om het zo maar te zeggen, om het over de stem maar niet te hebben.
1: Van een doorleefde dame.
0: Ja, ja, ja, precies. Ja. Maar als er dan toch getormenteerd moet worden gezongen, geeft men dan toch Jimmy LaFave maar.
1: Oh, ja? Oh ja, ja, daar komen we vandaag niet aan toe.
0: Nee. Mooier compliment kun je niet krijgen.
1: Nee.
2: Ja.
1: Ja. Die oma van jou, die kon er wat van.
0: Nou.
1: Maar die had een feilloos gevoel voor goede muziek.
0: Nou, ja.
1: En dat is dan een mooi ding. Want we komen nu bij Cherry Holmes 2. Een bluegrass groep eigenlijk hoor. Drie dames, drie heren. En we hebben er wel eens vaker wat van gedraaid hoor. Maar het blijft een leuke band. Black and White.

0: My True Love, Cherry Holmes 2, Black and White heet de cd. Dit ging een beetje de folky kant op, hè?
1: Ja, zeker.
0: Geweldig.
1: Klein beetje Iers vond ik zelfs ook nog.
0: Dat is een hele goede, Timon.
1: Sorry, dankjewel. Ja.
0: Je mag, je weet altijd je mening ten beste geven, hè? Daarom.
1: Ja. Fijn.
2: Goed, nou. Dan mag ik weer, hè?
1: We gaan rustig doorleen.
2: Het is altijd weer een mooi moment voor mij wanneer ik een nummer van het sympathieke echtpaar Larry Campbell en Teresa Williams kan draaien. Ja, ik heb het wel eens meer verteld dat ik met veel plezier een 10-delige serie heb gevolgd die te zien is nog altijd op streamingplatforms als Fans, Amazon, Google Play en Vimeo. Of Vimeo, daar wil ik vanaf zijn. De soundtrack is apart op cd uitgebracht. En ik draai daar af en toe eens een nummer van. It Was The Music, heet die hele serie. En zo ook dus deze week Larry en Teresa samen in een fraaie versie van Your Long Journey van Doc en Rosalie Watson. Live opgenomen op mijn verjaardag in 2016 in Southgate House. Yep.

0: Thank you.
1: Hoi, ik ben Nina Lin en je luistert naar Countryland, het allerbeste programma voor country, bluegrass en Americana. Won't say I love you, babe.

0: Jan-Willem Roy, oftewel JW, hoe je hem noemen wilt. To Live is to Fly. Towns Vincent, die schreef dat. En JW maakte er weer een pracht van een versie van.
1: Ik wil hem binnenkort een keer aanspreken. Ik zou hem wel graag willen hebben in de uitzending.
0: Dat geloof ik graag. Ja. Ik zou hem wel een hele avond willen aanhoren.
1: Oh, kunnen we wel doen.
0: Maar, het is hier, ja, maar ik kan eerlijk gezegd niet precies volgen waar hij optreedt en zo. Hè? Dus nee. Dat is lastig. Maar nou, ja, ik heb in ieder geval een paar plaatjes van hem.
1: Ja, ja. Goed, we gaan live. En dat is op het moment weer leuk in onze uitzending. En deze keer een Amerikaan die bij ons te gast is om wat live muziek te laten horen. En dat is James Maddock. En I can tell you, the mic is yours.

0: Het is zo gezellig hier in de studio. Zo'n drukte van je welste. Maar ik vind het wel leuk.
1: Ja, we zingen allemaal, hè? On the Wings of a Dove.
0: Ja, dat wou ik ook proberen, maar toen begon mijn stem overslaan. Dus
1: nou, het is niet opgevallen, hoor.
0: Nee, dat dacht ik al. Nee, want de microfoon zat dicht. Dus.
2: Kunnen we George Baker ook nog wel even draaien met zo'n Paloma Blanca? Wat?
1: Ho, er zijn grenzen.
0: Maar hij heeft een papiertje voor je neus, Leen.
2: Gezellig, had je het erover.
0: Ja.
2: Nou, vooruit nog even een mooie dan.
0: Nee,
2: vandaag ook weer een Dylan cover.
0: Ja.
2: In Countryland. Deze week in een uitvoering van Wilco en de Fleet Foxes. Komt van een album met rare tracks. Moet je niet vertalen als rare tracks, maar bijzondere tracks, een beetje zeldzaam. Die hij maakte in 1994 tot 2014. Wilco dus, oftewel Jeff Tweedy. Met zijn band. En deze keer draaien wij het bekende I Shall Be Released, wat Bob Dylan ooit schreef. Er bestaan meer dan 250 versies van. Ja, onder meer de live uitvoering van Wilco en de Fleet Foxes uit 2014.

0: fijne muziek en live muziek. En dat hebben we vanavond door James Maddock. En geassisteerd op de bongo's door Nick Murphy. En we hebben ze vergeten om de vorige keer, of in het begin, welkom te heten. Maar goed, dat maakt niet uit. Ze zijn er nu ook nog. En ze gaan zo meteen nog wat zingen. En er zit er eentje achter me en die zit me een beetje weg te douwen. Want die wil graag een interview gaan doen zometeen met hem. Dus graag. Daar is goed, Jos. Ik pas mij aan.
1: Is goed.
0: Fijn. We begonnen ons tweede uur met Jim Lauderdale en de Poe Rambling Boys. En daar wil ik even wat over zeggen. Want die hebben we pas gezien, live, in Rotterdam, in de Doelen. Samen met Emmylou Harris.
2: Ja.
0: En dat was zo mooi. Ik heb nog kippenvel, ik er weer aan denk.
2: Jeetje.
0: Ja. Ja, een eigenwijze kip was het hoor, maar goed.
2: Dat maakt niet uit, dat geeft niet. Ieder zijn eigen kip.
0: Ja, zeker, zeker dus. Maar goed, er zijn nog kansen. Maar ik ga niet zeggen wat voor kansen, maar er zijn nog kansen. Dus je weet maar nooit wat er gaat gebeuren. Maar we hebben dus geluisterd het tweede uur naar Jim Lauderdale en de Poe Rambling Boys met het nummer Don't Look Down. Nou, ik kijk vooruit naar de rest van het tweede uur. Ja. En dat gaan we doen met Aro.
2: Oh, ben ik alweer aan de buurt?
0: Ja.
2: Oh, de Dry Branch Fire Squad. Een geweldig bluegrass bandje.
0: Ja.
2: Bandje, band natuurlijk, want ze zijn toch wel heel volwassen en ze maken al heel lang muziek. En ik heb zo nu, ik vraag me af of ze al een keer in Nederland geweest zijn, maar ik weet het niet zeker. Maar hoe dan ook, ze maken prachtige muziek, luister maar.

Ja, en dan mag ik het even overnemen. En we luisterden naar de Dry Branch Fire Squad met I Live Again. En ja, Haro die zegt ook inderdaad, volwassen bandje, die draaien een poosje mee. Haro, ik kan me nog heel levendig herinneren dat je ze vroeger al draaide in country style bij de NCRV. Ik heb het vast nog thuis op een bandje staan. We gaan naar een interview toe en we hebben gasten in de studio uit het buitenland. Dus ik ga in het Engels verder. We will continue in English because we have two guests in the studio. And a very warm welcome to you both. We have James Maddock and Nick Murphy. The names have been mentioned. I must correct something Tiemann said from the United States. Well, James, you live in the United States now, but

0: Ja, wat wil je ermee? Whiskey Tears, Dirks Bentley.
1: Daar zit er wel een hoop in als je de tranen ervan uitkrijgt.
0: Ja, maar ik weet niet of je ze goed in een flesje krijgt. Maar goed, hij kon er redelijk mee overweg. Dus ja, dat maakt me daar maar geen zorgen over.
1: Nee, zeker niet. Nee.
0: 2003 was die.
1: Zo.
0: CD, ja, ik zat dat...
1: Ik ga eerst even wat bedanken. Ik ga natuurlijk James bedanken voor het interview. En ik ga Nick bedanken voor het interview. En Jos, om hij het vandaag weer voor ons gedaan heeft. En daar ben ik altijd zo gelukkig mee. Want daar komen de mooiste interviews uit vaak, hè?
2: Ja.
1: Vind ik wel. Ik vind. Maar ja, goed. Voor mij is het ook sowieso moeilijk om, als je dus geen Engels kunt, om dat te moeten begrijpen en te kunnen volgen. Maar ik geniet er wel van.
2: Ieder zijn talenten.
1: Vind ik ook. En dat doen we met z'n allen hier.
2: Daarom.
1: Harold, hebben we gehad? Dan gaan we weer alleen.
2: Ja, ik kwam een nummer tegen van een Amerikaanse zangeres waar ik nog nooit van gehoord had. Ze is ook nog slide-gitariste. Ellen McIlwain. Die overigens sinds 2021 niet meer onder ons is. Maar zij debuteerde op LP in 1969 met de psychedelic blues rockband Fear Itself. Zo heette die band.
0: Oh.
2: Ja. Maar op haar volgende album, Honky Tonk Angel in 72, tapte zij uit een ander vaatje, om het zo maar te zeggen. Het nummer dat ik tegenkwam op dat album, en daarom mijn oog viel op die titel, cover van een Blind Faith nummer. Geschreven door Steve Winwood. Can't find my way home.

0: The Mansion on the Hill van Bruce Springsteen komt van zijn zesde studioalbum Nebraska. En eigenlijk was het niet meer dan een stuk huisvlijt, want er kwam niet meer aan te pas dan een professionele viersporen recorder in zijn slaapkamer en twee microfoons en dan nog een mannetje erachter, een technicus. Hij was van plan om al die opnamen te beschouwen als demo's, om die later met de E Street Band uit te werken. En dat deed hij ook wel, maar hij was er niet tevreden over. En een deel van de opnamen werden gebruikt voor het volgende album, Born in the USA. Wij hoorden Mansion on the Hill dus.
1: En dan gaan we weer naar het live moment. Want ze zijn niet voor niks hier. Dus we zijn met z'n allen weer op een plek gestaan waar we allemaal horen te staan. Dus dan kunnen we de muziek weer laten klinken door James Maddox en Nick. Dan weet ik het even niet meer, maar dat komt wel. Live muziek. Microfoon is yours.
2: Murphy.

0: Don't Come Crying To Me.
1: Oké. Okay.
0: Vince Gill.
1: Nou, dan doen we het ja, natuurlijk
0: niet. Kom niet zeuren als het verkeerd gaat, hè, bij mij. Dat nee, nee, geen zin dan.
1: Nee. Nee. Nee.
0: Al wat oudere plaat, maar altijd leuk.
1: Goed. In mijn lange lijst van nog te draaien muziek kwam ik een nummer tegen van de Country Gentlemen, een bluegrass band die ik heb leren waarderen. Het nummer is afkomstig van hun album Country Songs Old and New van hun eerste studioalbum uit 1960. Het betreft in dit geval een oud nummer, want de bron is niet officieel bekend. Wel kwam ik tegen, pardon, dat de eerste opname bekend is en degene die daarop te horen is, Samantha Bumgarner. En het is opgenomen op 23 april 1924.
2: Oei. Dat zijn de echte ouwe.
1: Dat wou ik nog zeggen.
2: Ja, maar goed dat ik het vandaag niet
1: kunnen
2: gedaan
1: heb. Kunnen we nog iemand hebben die kan overtoepen misschien? Of doen we de volgende?
0: Nee, de Bristol die kwam daarna pas.
1: Ja, dat bedoel ik.
2: Ja.
1: Toen heette het The Roving Man. Maar nu The Country Gentleman onder leiding van Charlie Waller met hun uitvoering van De Zwervende Gokker. Oftewel The Roving Man. Ja.

0: Nou.
1: Hè?
2: Ja, op een gegeven moment is afgelopen met de gokken, hè?
0: Ja, nou, je leest er van alles over in de krant, van de voetbalgokken en zo. Zeg.
1: Ja. Maar goed, ik hou me niet meer bezig.
0: Er zit geen muziek in.
1: Nee.
2: Zo is het.
1: Maar nou, goed, we hebben weer genoten vanavond met een fantastische artiest. Wat heeft die man allemaal niet beleefd als ik het zo hoor?
2: Ja, dat is niet misselijk ook.
1: Bij welke bandjes heeft hij allemaal niet gezeten?
2: Wat, dat weet ik niet.
1: Nee, maar eentje natuurlijk wel. Hè? De Bruce Springsteen, dat heeft hij ook.
2: Ja.
1: Ja?
2: Ja, dus. Ja, dat is mooi. Nou, dan hoop ik dat we hem nog hebben kunnen, hoe heet het, kietelen met dat solo-nummer van Bruce.
1: Ja.
2: En anders niet, dan is het ook goed.
1: Dan is het ook goed, ja. Maar goed, zou ik eerst eens even wat namen gaan noemen van mensen die we gaan bedanken. Ja. Want dat zijn er vanavond heel veel. James Maddock. Nick Murphy. Johan. Leen. Haro. Gerrit. Jos. Voor het interview. Dankjewel, Jos. Patrick en Valerie. En dan Saskia voor het begeleiden van James. En het rondmaken van de gesprekken die wij hebben, of die Johan heeft kunnen voeren. Dus dat is. En dan de manager van James. Dat is Janice Moore. Allemaal bedankt. Het is fantastisch dat we dit weer hebben kunnen doen vanavond. En volgende week dan zitten we hier weer. Weer met hetzelfde stelletje. Maar dan hebben we weer een andere zangeres.
2: Okay.
1: Dan hebben we dus Yara Beeks. Nederlandse zangeres. Niet helemaal beginnend, maar ze doet het al heel goed. Dus,
2: weet je, Tiemen, het komt allemaal goed.
1: Ja, hè? Gelukkig wel.
0: Vraag maar aan zijn tante.
1: Ja. Oh, moet ik dat, ja?
2: Ja,
1: waar er iets over vertellen?
2: Ja, nee. Daar kan ik niks over vertellen. Het is trouwens niet mijn tante, maar mijn schoonzus.
0: Oh, schoonzus. Oh. Maakt niet uit, joh.
2: Nee. Goed. Nou, voor mij wel.
0: Voor mij niet, toch.
1: Nou.
2: Goed.
1: Gerrit, heb ik jou al genoemd?
2: Ja.
1: Nee. Ja, ik heb Gerrit wel op. Want ik wou zeggen, ik heb het lijstje afgewerkt. En ik zie Gerrit zitten. Maar goedenavond, Gerrit. Leuk dat je bent. Nou, we gaan afronden, mensen. Ik ga jullie thuis allemaal bedanken voor het aanwezig zijn bij de radio. En luisteraars, u bedankt voor het luisteren. En ik zeg graag tot volgende week.
3: That's the wrong chord, guys.